0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

have, and just

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land: regen en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: Blijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie en was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
0: Eigen tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit.
8: eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
12: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

for safer, but then I'm

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier is alles eerlijk.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel gewoon.

nou niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder.

Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaalbier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Heimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958. Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.

Een hele goedemorgen Eimond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eimond. Op deze 3 mei van het jaar 2026. U bent al lekker opgewarmd tussen 9 en 10 met allerlei Nederlandstalige nummers samengesteld en u aangeboden door het Ochtendmix Top 20 team. En dat betekent dat we gewoon Nederlandstalig verder gaan, want u kunt weer Nederlandstalige platen aanvragen op 0251-254-958. 0251-254-958. Vandaag wordt u te woord gestaan door Marianne de Ridder en Ab Jenema. Zij bemannen, CQ bevrouwen de telefoon en noteren uw verzoekjes. Maar natuurlijk ook straks het antwoord op het spreekwoordenspel als u het juiste woord doorbelt naar 0251-254-958. Maar daarover straks meer. En u weet het, boeket bloemen, gebak, warme schotel naar keuze en grillworst, dat is het ruime prijzenpakket. Nou, om u de kans te geven om te bellen met 0251-254-958 en uw verzoekje door te geven, gaan wij beginnen met De Wijkschijf. Hij is de hele week door de zender heen gegaan door Eimond 360, Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Vandaag voor het laatst, want morgen in de ochtendmix wordt de nieuwe Wijkschijf bekendgemaakt. Nog één keer, 0251-254-958. En wacht niet te lang, want voor je het weet zitten we vol.

0: Mart Hoogkamer en Billy Dans. Voor het laatst klonk hij als wijkschijf. En zoals ik al zei, morgen even na 10 in de ochtendmix wordt de nieuwe wijkschijf bekendgemaakt.
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
0: Ja, we gaan weer een spreekwoordenspel spelen. Er zijn mensen die terecht denken, ja, ik ga niet twee keer 025-1254-958 bellen. Wacht even tot het spreekwoord bekend is gemaakt en dan doe ik het spreekwoord en mijn verzoekje. Nou, dat kan dan vanaf nu, want het spreekwoord van vandaag is... vechten tegen de... puntje, puntje, puntje, puntje. Een woord van 8 letters. Vechten tegen de... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. 0251-254-958. Geef het woord door aan Marian of Ab. Net wie u aan de lijn krijgt. Uw naam wordt genoteerd als het antwoord goed is. En u maakt kans op de bloemen, het gebak... de warme schotel naar keus en de grillworst. En geef ook meteen uw verzoekje erbij. Vechten tegen de puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. En wij gaan beginnen met de eerste verzoekjes. Henk van Kampen heeft gebeld. Die vraagt een plaat aan voor Paul en Tamara. Jannie Belfroyd voor Piet en Marian Limme. En voor Toon Middenbo. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Dankjewel Henk. Boudewijn de Groot met Welterusten meneer de president. Een nummer uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Maar weer net zo actueel als maar zijn kan. Lia Baltus vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Marco Borsato wordt het met Ik leef niet meer voor jou. Maar we gaan beginnen met het verzoekje van Toon Middenbo. Vraagt een plaat aan voor Lydia, voor Bastian, Vincent, Huttel en Ben, Kees en Del, voor Leida, Aarte Jolanda, voor Rina en Erik en voor Henk van Kampen. En voor het team van Goedemorgen Eimond. Dankjewel, Toon. Jan Smit en Ancora en Jan Keizer met Kameraden. Ik zeg nog een keer het spreekwoord. Vechten tegen de puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje.

Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. Een van de vele verzoekjes bij Goedemorgen Eimond. Deze zondagochtend, de 3e mei. 025-1-254-958. Ook voor het spreekwoordenspel. Vechten tegen de puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. We gaan naar de heer Post. De heer Post vraagt een plaat aan voor zijn vrouw. Henk Wijngaard en het woord Hey Susie. De buien is over, want er komen wel wat buien vandaag. Henk Wijngaard dus straks. Hans van Duin vraagt een plaat aan voor moeder van Duin, familie, vrienden, bekenden, de bewoners van Huize Westerheem. En het wordt Ida de Nijs met Ik hou van jou. We beginnen met het verzoekje van mevrouw Bruins. Die vraagt een plaat aan voor Tini en Nico de Ruiter en voor Ali Poelman. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Dank u wel, mevrouw Bruins. Hier is Jantje Koopmans en liedjes van

Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

Ja, en als die bui over is, dat geldt ook voor 3 mei, want er komt al een bui, dan wordt het vanzelf weer een beetje zonnig, een beetje broeierig, een beetje warmig. Maar het belangrijkste is, er komt wat vocht uit de lucht vallen. En dat hebben heel wat tuinen en bossen wel nodig. Henk Wijngaard was dit met Hey Susie. We gaan naar de heer Winkelaar. Die vraagt een plaat aan voor Toon en Lydia Minnebo. Voor Kees en Mia. Jannes wordt dat met Dans met mij tot morgen vroeg. Dan hebben we Jeannette, die vraagt een plaat aan voor Mieke Max, Jolanda Sanders, Mark de Vries en voor Rob, die in het zonnige oosten zit. En dan staat hier, ook voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond, Kadans met Stiekem Gedans. Nou, ik heb gezocht en gezocht en gezocht. En de enige Stiekem Gedans die ik kan vinden is van Toontje Lager. Dus ik hoop de maar, Jeannette, dat je die bedoelt. We gaan beginnen met het verzoekje van Stefan. En die vraagt deze keer een plaat aan voor Maartje Brakenhof. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam met Zij hoort bij mij. En het klinkt als volgt.

elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten in Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

Ja, dat was Jannes met Dans tot de Morgen, met mij een van de vele, vele, vele verzoekplaten. Ik ga het spreekwoord nog een keer zeggen, want we gaan langzaam maar zeker naar het nieuws van 11 uur toe. Vechten tegen de puntje, puntje, puntje, puntje. Vechten tegen de puntje, puntje, puntje, puntje. Maak kans op bloemengebak, warme schotel naar keuze en een grillworst. 4 prijzen voor 1 winnaar of winnares. Als u het woord doorgeeft naar 0251-254-958. Woord van 8 letters. Vechten tegen de puntje, puntje, puntje. En er is nog ruimte voor een verzoekplaat. Dus als u denkt, nou, ik zal maar niet meer bellen, want ze zitten vast vol. We zitten bijna vol, maar u past er nog bij. We gaan eruit met de volgende platen. En ik ga ook vertellen waar we weer mee gaan beginnen straks naar het nieuws van 11. We gaan beginnen met het nummer van... even kijken hoor, dan moet ik even de goede volgorde doen natuurlijk. Ja, hier. De heer en de Ruiter, Nicolaas de Ruiter. Die vraagt een plaat aan voor Christine, Jopie Newman, voor Aag Bruins, Tina en Ed, Tilly Oort, Richard Kranen, voor iedereen die luistert. En dat wordt Senna met Je hoeft niet altijd 6 te gooien. Dan gaan wij vervolgens naar Kitty Schonen. Die vraagt een plaat aan voor Huizen Nauerland. En voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond, Guus Meeuwers met Brabant. En na het nieuws van 11 uur, Danielle, let op, meteen na het nieuws van 11 uur en na alle sponsoren en noem maar op, dan gaan we jouw plaat draaien die jij aanvraagt voor Jan Dirk, voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond, Stef Eckel met De Woonboot. Dus dat is de eerste plaat voor dat ik weer in de uitzending kom en u iedereen weer welkom heet en zo. Dus na het nieuws van 11 uur, Danielle, voor Jan Dirk, De Woonboot van Stef Eckel. Senna, Guus Meeuwers, nieuws, reclame. Stef Eckel, dat zijn de volgende zaken. 0251-254-958. Als u met een verzoekje of met een antwoord op het spreekwoordenspel nog wilt aansluiten. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaalbier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt.
8: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eemond.
1: En zo zijn wij begonnen met het tweede uur van Goedemorgen Eemond op deze zondag 3 mei 2026. En we zijn begonnen met dat verzoekje van Danielle, Florian Dirk, Stef Eckel en De Woonboot. En als u denkt, nou, ik wil ook nog een plaatje aanvragen, er is nog ruimte. Dus u kunt nog bellen 0251-254-958. Of nog even meedoen aan het spreekwoordenspel Vechten tegen de puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Ik heb nog wel wat verzoekjes liggen, hoor. Want Erik die vraagt een plaat aan voor Monne. En voor het team van Goedemorgen Eemond. Dankjewel, Erik, Marianne Weber en Een Meisje Huilt. Dan hebben we Mia Hagen. Die vraagt een plaat aan voor Edwin en Helen. Ate Jolanda, Bert en Ellie. En voor Jitse en Gerda. Voor iedereen die luistert. En voor het team van Goedemorgen Eemond. Ben Kramer en De Clown. We gaan beginnen met het verzoekje van mevrouw van Lieshout. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eemond. Dan staat er Marco Schuitenmaker en dan staat er een vraagteken achter. Dan denk ik, oh, ik mag zelf kiezen. Nou, Jan Smit en Marco Schuitenmaker hebben een heel leuk duet gemaakt. Namelijk Van Goes tot Purmerend. Marco Schuitenmaker en Jan Smit. Daar gaan we mee beginnen. 0251-254-958. Geef uw verzoekje nog door aan Marian of aan Ab. En dan draaien we uw plaat.

zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

Marianne Weber en Een Meisje Huilt. We gaan snel door. Emmy Stegman die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond, Robert Long en Levenslang. Dan hebben we de heer Talsma van Huize Nouweland. Die vraagt voor het hele huis en voor het team van Goedemorgen Eimond Gerard de Vries aan met het spel kaarten. En Gerard de Vries staat ook wel bekend onder de naam Cowboy Gerard. Het spel kaarten komt ook. We gaan beginnen met een verzoekje van Johanna Welboren. Die vraagt een plaat aan voor de tweeling Jim en Sophie. Want die zijn vandaag jarig en worden 16 jaar. Jim en Sophie, namens Johanna, maar ook namens iedereen in de studio van Eimond 360, van harte gefeliciteerd met jullie 16-jarige verjaardag. Voor iedereen die luistert is deze plaat ook, en vooral voor degenen die ook jarig zijn, en voor het team van Goedemorgen Eimond. De feestgangers, ja natuurlijk, met Lang zal ze leven.

0: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant? Mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
1: Bel voor het spreekwoordenspel.

Maar ja, het kind is ook van jou. Op zaterdag de supermarkt, je gooit je auto vol met eten. Met nootjes, kaas en Franse wijn. Om in het

0: levenslang.
1: En dat was weer zo'n juweeltje van Robert Long, het nummer Levenslang. De lijnen zijn dicht en ook het spreekwoordenspel is gesloten, zoals het heet. En de trekking heeft zelfs al plaatsgevonden, dus ik kan al een paar mededelingen doen. Ten eerste het spreekwoord, het was vandaag vechten tegen de bierkaai. Vechten tegen de bierkaai. Bierkaai was het woord wat we zochten. Dat wisten heel veel mensen. En ik heb het blaadje van de winnares heb ik gekregen van de redactie. Maar die ben ik natuurlijk weer kwijt. Maar dat maakt niet uit. Van harte gefeliciteerd. Ik ga nog eventjes navragen. Ik dacht mevrouw van de Ham. Ja, mevrouw van de Ham. Die is de winnares van het spreekwoordenspel. Van harte gefeliciteerd. Er wordt zo contact met u opgenomen hoe u aan de prijzen kunt komen. Dan gaan we ook nog even bekendmaken dat we ook nog wat verzoekjes hebben. Ga ik nu doen. Mevrouw van der Ham, nou toevallig, die heeft gebeld en die vraagt de raddraaiers aan met Als ik op zee was voor Cilia, voor Veronique, voor Wilma en voor de bewoners van Lommerlust. Mevrouw van der Ham, de plaat komt eraan. Dan hebben wij mevrouw Aardenburg vraagt de plaat aan voor iedereen die luistert. Jan Gorissen, dat is een accordeonist met De Klokkenwals. We gaan beginnen met het verzoekje van de heer Wolt. En dat was de winnaar van de radioroulette afgelopen woensdag. En meneer Wolt, hou straks eventjes de deur goed in de gaten, want ik kom nog een appeltaartje bij u brengen, zoals u weet. U vraagt de Belgische zanger, staat hier. Maar ja, er zijn heel veel Belgische zangers. California Blue. Nou, ga ik zoeken en zoeken en zoeken en zoeken. En dan kom ik Roy Orbison tegen. En ik kom een Duitse versie tegen. Maar een Nederlandse versie heb ik helaas niet kunnen zingen. Kunnen vinden, moet ik zeggen. Maar toen hoorde ik dat u vraagt de plaat aan voor het Smartlappenkoor uit Beverwijk. En toen dacht ik, nou, maar dat is ook leuk, het Smartlappenkoor uit Beverwijk. Als we daar nou eens een nummer van gaan draaien, O Vuurtoren, Oude Getrouwen. En het allemaal van een opname die ik gevonden heb, dat u dat zong in het gemeentehuis, het stadhuis van Beverwijk, het Smartlappenkoor. Nou, de heer Wolt, hier komt dat Smartlappenkoor. Daarna komt dan vervolgens Jan Gorissen en daarna de raddraaiers. Maar eerst dus het Beverwijkse Smartlappenkoor.

Chanticoor de Raddraaiers en Als ik op zee was. We gaan straks de laatste vier plaatjes draaien, want het zit er al weer op. Het is bijna 12 uur. Maar eerst ga ik even dank zeggen aan Marianne de Ridder en aan Ab Jenema voor het bevrouwen, CQ bemannen van de telefoon. Ik ga u vertellen dat volgende week is het moederdag. En dan zijn wij er natuurlijk ook weer met Goedemorgen Eimond op die dag, 10 mei 2026. Hè, 2 mei, tweede zondag in mei, moederdag. Dus ga alvast een leuk plaatje bedenken. En dat mag ook postuum natuurlijk, hè. En dan hebben wij ook nog de mededeling dat er morgen tussen 10 en 12 weer plaatjes kan worden aangevraagd. In welke taal dan ook bij de ochtendmix. En dat de hele week door. Want morgen dan zit Ab Jenema en ondergetekende hier weer voor een nieuwe aflevering van de ochtendmix. Met onder andere de ochtendmix top 20 en daar de top 3 van. En we maken de nieuwe wijkschijf bekend. Wat Goedemorgen Eimond betreft, we gaan eruit met Beppie Roest. Die vraagt John de Bever aan met Jij Wel. Dan hebben we mevrouw Van Duin. Die vraagt een plaat aan voor Hans, familie, vrienden en kennissen, Marianne Weber en de Italiaan. De heer Bruins vraagt een plaat aan voor zijn vrouw Bruins, Jantje Koopmans en Rode Rozen. Daar gaan we zo mee beginnen. En we gaan eruit met Ali Poelman, Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter, voor iedereen die luistert. Nogmaals dank. Dank voor het bellen, dank voor het luisteren. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Goedemorgen

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
4: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Stones chronologisch. Welkom bij Stones Unlimited. Aflevering 25. En die 25e aflevering beginnen we maar direct met het derde nummer van de LP waar we vorige week mee gestopt zijn. Namelijk Still Live, uitgebracht op 1 juni 1982... op de vooravond van het eerste concert in De Kuip. Het eerste van drie. Under My Thumb and Let's Spend the Night Together, dat waren de eerste twee nummers. En dat werd gevolgd door Shattered. En omdat we een klein beetje het idee ook willen geven van het concert zelf, doen we de hele eerste kant verder achter elkaar. Nou ja, de hele eerste kant. Er zijn nog maar twee nummers hoor. Shattered en 20 Flight Rock. Want Going to a Go-Go, die kant A afsluit, was natuurlijk in Nederland al op single uitgebracht.

Ja, 20 Flight Rock. Compositie overigens van Eddie Cochran en Ned Fairchild. Eddie Cochran heeft 2 versies opgenomen. In de Gold Star Studios aan de Santa Monica Boulevard in Los Angeles. De eerste kwam uit 1956 en de tweede uit 1957. Zoals elk goed rock'n'roll nummer is dit ook gewoon 12 bluesmaten. De 12 bar blues. Het nummer werd heel beroemd omdat het onder andere werd vertolkt in de film The Girl Can't Help It uit 1956 van Frank Tashlin. En dat was een pleidooi voor de groeiende rock'n'roll cultuur. Er is nog een heel klein anekdotetje aan dat nummer verbonden. Want de eerste ontmoeting tussen John Lennon en Paul McCartney... Dan zul je zeggen, dit is toch een Stones-programma? Jawel, maar toch eventjes dan maar. Vond plaats op 6 juli 1957 en dat was tijdens een parochiefeest. En John Lennon zong daar het nummer 25 Flight Rock. En daar was Paul McCartney dus bij. Goed, we draaien de plaat om en komen dan achtereenvolgens tegen. En we gaan ze gewoon achter elkaar draaien. Let Me Go. Time is on my side, just my imagination, start me up and satisfaction. Veel plezier met deel 2 van de LP Still Life.

Twisted Daughter. Thank you very much.

got to go. Good night. Give me one.

Ja, met de Star Spangled Banner van Jimi Hendrix werden de concerten in 1982, dus ook in de Kuip, werden beëindigd. Ook in 1982 kwam er weer een single uit op het Decca-label. Goh, zijn we verbaasd? Nee, eigenlijk niet. Want ik heb al eerder verteld in deze serie dat 1982 een jaar was waarin vooral Decca zich roerde. En nou niet echt op de meest positieve manier. De single die uitkwam was Time Is On My Side en Get Off Of My Cloud op de B-kant. Nou, die hadden we dus allemaal al. Alleen het hoesje was anders. En ook werd er een live LP uitgebracht. De Stones kwamen met een live LP. En de oude maatschappij Decca deed dat dus ook maar. En opnieuw was het weer één kant, zeg maar, Got Life If You Want It. En één kant, Get Your Ya-Ya's Out. Ook wel weer in een nieuwe hoes. Dus de echte fans kochten hem wel, maar niet genoeg om een notering te krijgen. En ook de volgende plaat, daar lukte dat niet mee. De LP Greatest Hits kwam uit, ook in 1982 op het Decca-label. Beetje vreemd overigens. Het vierde compilatiealbum overigens al van Decca in 1982. Dit keer waren het 12 Jagger Richards composities met onder andere We Love You, Satisfaction, She's a Rainbow, The Last Time. Nou fijn, u kent het allemaal. Wel. Niet handig overigens van Decca om deze titel in Nederland te kiezen, omdat in 1964 al eerder een album was uitgekomen met dezelfde titel. Volslagen overbodig product van de firma Decca. De Stones kwamen toen wel met een nieuwe plaat, 13 september 1982, maar het deed niet veel. Het kwam van de live LP Still Life, die we net helemaal hebben gedraaid. De A-kant was Time Is On My Side en de B-kant was 20 Flight Rock. Mooi hoes, mooie single, maar deed verder niks. Dezelfde plaat kwam ook uit als 12 inch, oftewel maxi-single of disco-single, hoe je het maar hebben wil. En ook daar was niks bijzonders mee. Het was gewoon dezelfde versie, alleen op een wat grotere plaat. In 1982, we zijn er nog niet. De volgende samensteller, verzamelaar van Decca. Heartbreakers, oftewel 19 love songs. Met onder andere Cry To Me, Lady Jane, Long Long While, Time Is On My Side. En ook deze plaat deed in Nederland niet zo heel erg veel. En zo kwam er een eind aan een roerig Rolling Stones jaar 1982. In 1983 ging het allemaal gewoon verder waar het in 1982 was opgehouden. Decca kwam opnieuw met een 12-inch verzamel-LP uit, getiteld I Can't Get No Satisfaction. Het was wel geteld de 18e compilatie-LP van Decca op de Nederlandse markt, maar het zou ook de laatste zijn. Het was ook de laatste keer dat in Nederland het oude, vertrouwde, donkerblauwe Decca-label werd gebruikt met witte letters. De LP kwam uit in de serie Star Collection. En daar zaten ook LP's in van Elton John, Boudewijn de Groot, Tom Jones, ABBA en The Bee Gees. Opvallend was dat het titelnummer I Can Get No Satisfaction anders werd gespeld dan de oorspronkelijke titel waar I Can Get No telkens tussen haakjes stond. Wat wel bijzonder was, was de hoes. Op de voorkant van de hoes was namelijk een foto gebruikt van Gerard Mankiewicz uit de Between the Buttons sessies. En op de binnenkant van de hoes, van de achterkant van de Amerikaanse single Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow uit september 1966. En die foto's, want het waren er veel meer, zijn gemaakt door Jerry Schatzberg. En dat gebeurde tijdens een fotosessie op Park Avenue in New York, waarop de vijf Rolling Stones zich in allerhande vrouwenkledij hadden opgedirkt. De Stones hadden voor deze sessie ook eigen namen aangenomen. Bill Wyman had Penelope gekozen voor zijn optreden als Jack Elam's kleine zusje. Molly Richard en Sarah Jagger zagen eruit als een stel verlepte ongetrouwde tantes. En dan had je ook nog Millicent Watts, een zogenaamde travestiet op leeftijd met last van aanbijen. Terwijl de laatste, Brian Jones, onder de naam Flossie een blonde pruik had opgezet en alle registers opentrok met pruilende lippen. En zoals hij dat nou eenmaal deed. Toen de fotosessie klaar was, zijn ze met z'n vijven een bar in de buurt ingegaan en hebben een biertje besteld en gingen tv kijken en niemand keek ervan op. Althans, zo gaat het verhaal. Maar goed, opnieuw dus een plaat zonder ook maar enige betekenis van
Decca. En dan 1 november 1983, we zitten alweer aan het eind van 1983... kwam de volgende single van de Rolling Stones uit. En die heette Undercover of the Night.

Undercover of the Night. De nieuwe single van The Stones kwam op 1 november 1983 uit en bereikte de vierde plaats in de nationale hitparade. De eerste single die afkomstig was van het album dat Undercover getiteld zou zijn. Volgens Mick Jagger was het nummer beïnvloed door een boek, een novelle, The Cities of Red Night van William Burroughs. En het is overigens een van de weinige Stones nummers die politiek als thema hebben. Het nummer is in 82 in Parijs geschreven en refereert aan de politieke en seksuele repressies in Argentinië en Chili. Het nummer is opgenomen in 1983, begin van 1983 in de Pathé Marconi Studios in Parijs. En gemixt en afgerond, de Hit Factory in New York. De percussie, de verschillende instrumenten overigens, werd gespeeld door een aantal mensen. Sly Dunbar, Martin Ditchum, Mustafa Cissé en Brahms Kundul. En het orgel, wat je hoort, werd gespeeld door Chuck Lavelle. De man die later in de carrière van de Stones bijna altijd aanwezig was als de toetsenist. De achterkant van de single heette All the Way Down en komt ook van dezelfde LP, Undercover. Overigens, de videoclip die bij Undercover werd gemaakt, werd door de BBC in de ban gedaan. Er was te veel geweld. En MTV ging zelfs zover dat ze pas na 9 uur 's avonds de clip uitzond. Maar goed, terug naar die B-kant dus. All the Way Down.

2 november verscheen van Undercover of the Night ook een 12-inch vinyl maxi-single. In Nederland wel uitgebracht, maar geperst in West-Duitsland. Op de voorkant van de hoes werd het nummer aangekondigd als Extended Cheeky Mix. En op het label weergegeven als de dub version, geproduceerd door de Glimmer Twins en Chris Kimsey. Het was wel een verlengde versie van het nummer, 6 minuut 22 tegenover de 4 minuut 32 van de album- en singleversie. Op de B-kant een instrumentale versie van het nummer Feel On Baby, de zogenaamde instrumental dub. En ook deze versie, 6,5 minuut, is langer dan de albumversie, die slechts 5 minuten en 5 seconden duurde. En omdat we niet twee keer hetzelfde nummer in dezelfde aflevering willen draaien, komt Undercover of the Night, de lange versie, in de volgende aflevering terug. En beginnen we met de B-kant Feel On Baby, die instrumental dub van de 12-inch version van Undercover of the Night.

Ja, je moet er op z'n zachtst gezegd een beetje aan wennen. Maar goed, er zijn wel meer platen geweest waar niet in één keer gelijk gezegd werd van wauw, wat geweldig. We eindigen deze aflevering met het tweede nummer op het album Undercover. Volgende keer meer over het ontstaan van dit album. En dan ook dus de lange versie van Undercover of the Night. She Was Hot gaat over als Jagger zich dood zit te vervelen in een hotelkamer in New York, dan komt er een prachtige in het rood geklede vrouw. Zij was heet toen ze mijn mond kuste, zingt hij. En vervolgens ontstaat er een prachtige videoclip met een fantastisch mooie mevrouw in de hoofdrol. En die werd gespeeld door de actrice Anita Morris. Ze had ook een rol gehad in de film Hotel New Hampshire uit 1984 van Tony Richardson. En ze speelde ook in Absolute Beginners van 1986. En ze was ook te zien in de tv-series bijvoorbeeld Miami Vice en Murder, She Wrote. Ze zou in 1994 overlijden, maar ze is onsterfelijk geworden door haar rol in de videoclip van She Was Hot. Die kunnen we op de radio niet meeleveren, maar het nummer zelf wel.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, Grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want Grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Heijmond 360.
8: De

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4:00. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Kijk je op lubberswonen.nl.
6: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor ons wekelijks programma All That Jazz. Ik ben Hans Nijs, de presentator en samensteller van dit programma en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En we zijn gestart met onze openingstune. En die was van tenorsaxofonist Ben Webster met Just a Sitting and a Rocking. In de 30e jaren leidde Dave Brubeck een kwartet met daarin Paul Desmond op altsaxofoon. Het kwartet scoorde een wereldhit met het nummer Take 5. En met dit nummer beginnen we vandaag onze uitzending.

En dit was het kwartet van Dave Brubeck met op altsaxofoon Paul Desmond in Take 5. Het is een live opname met Gene Wright op bas, Joe Morello op drums. Het was bij een Carnegie Hall concert in februari 1963. We blijven nog even bij dit kwartet en we kiezen, ook uit de 60e jaren, Her Name is Nancy.

En dat was het kwartet van Dave Brubeck in Her Name is Nancy. Nog een pianist, L.L. Corner. En net als Dave Brubeck was het vormen van grote groepen vermeed, deed ook pianist L.L. Corner dit. Vaak trad hij op als solo-pianist en maakte daar ook veel opnamen van. Hij debuteerde in 1944 als 21-jarige met een trio. Hij heeft nooit muziek leren lezen, maar hij was een autodidact. Hij leerde zichzelf spelen. Vooral het spel met zijn linkerhand, en we noemen dat de laid-back linkerhand, waarmee hij de akkoorden achter de telt speelde. We luisteren naar L.L. Corner in Back Home in Indiana.

En we hoorden de pianist Errol Garner in Back Home in Ken in Indiana. We gaan naar de zangeres Seraphon. Al tijdens de recordband, een periode in de begin jaren 40... waarin de vakbond voor muzici het opnemen van platen had verboden... kwam in 1942 de toen 17-jarige Seraphon terecht bij de band van Billy Eckstine. En daarin speelt ook Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Tijdelijk wel, maar ze waren toch aanwezig. Het was eigenlijk de eerste grote bebopband, maar er bestaan geen opnamen vanuit die tijd. Wel werkte Seraphon aan een grote toekomst en groeide uit tot een van de allergrootste zangeressen. We luisterden naar haar in The Man I Love.

En dat was Seraphone met The Man I Love. Chet Baker, een geweldige trompetist die na een vechtpartijtje enkele tanden miste en opnieuw moest leren trompet spelen. En die lange tijd samengespeeld heeft met baritonsaxofonist Jerry Mulligan. En die helaas net als vele andere topmuzici behoorlijk verslaafd was aan drank en drugs. Maar uit die mooie periode met Jerry Mulligan laten we die twee muzici horen in My Funny Valentine.

Het waren trompetist Chet Baker en baritonsaxofonist Jerry Mulligan in My Funny Valentine. Buiten het trompetspel vulde Chet Baker vele nummers ook met zang. Een typisch gevormde zangstem die de jazzy-akkoorden prachtig volgde. Vaak met een heel romantische inslag, waardoor zijn nummers ook nog erg gevoelig werden. We laten nu zo'n nummer van Chet Baker horen. Het is de titelsong van de gelijknamige film Let's Get Lost.

trompetist-zanger Chet Baker in het nummer Let's Get Lost. Lionel Hampton begonnen als drummer, maar die al snel zijn hart verloor aan de vibrafoon. En ik mag wel zeggen, een van de beste vibrafonisten ter wereld werd. Heerlijk ook het meeneurien van hem met zijn eigen spel. En ofschoon hij ook vaak tijdens het spel een stukje probeerde te zingen, weten we dat dat niet zijn sterkste kant was. Maar hij wist het publiek te vermaken en tevens het spelen aan zich te binden. Ik zelf ben blij dat ik hem menig keer op het Noordse Jazz Festival in Den Haag heb zien en horen spelen. We gaan naar Lionel Hampton luisteren in het wereldnummer Rocking in Rhythm.

En u hoorde vibrafonist Lionel Hampton en orkest in Rocking in Rhythm. Een van de geweldige tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis is Ben Webster. De muzikus die ook de herkenningstune van ons programma speelt. Zijn geluid is kenmerkend door het spelen met de breathe. De momenten waar hij muziek maakt door alleen maar zijn adem door het instrument te blazen. Later ging hij regelmatig op tournee naar Europa. En zo kwam het dat hij een tijdje in Denemarken bleef wonen en uiteindelijk in Amsterdam terechtkwam, waar hij ook is gestorven. Tenorsaxofonist Ben Webster in My One and Only Love.

My One and Only Love. En dat was tenorsaxofonist Ben Webster. Hierbij gestaan door pianist Art Tatum, bassist Red Callender en Bill Douglas op drums. En het was opgenomen in 1956. Veel gevraagde muziek is die van Glenn Miller. Zijn big band speelde jazz, maar dan toch vooral gericht op het danspubliek. Hij trok volle zalen, waar hij ook speelde, was regelmatig op tournee en vormde in de Tweede Wereldoorlog een army band om te spelen voor de Amerikaanse soldaten. Echter, tijdens een vlucht van Engeland naar Europa verongelukte het vliegtuig en kwam de totale band jammerlijk om. Wij gaan luisteren naar Glenn Miller en zijn orkest in het mooie nummer Moonlight Serenade.

0: Open Wii. Met Jolanda Spanjaard.
1: Dag luisteraar. Deze uitzending staat in het teken van Over de Heuvels en Ver Weg. We openen met Over the Hills and Far Away van Frederik Delius.

de Royal Philharmonic Orchestra speelde Over the Hills and Far Away van Frederick Tillius in handen van Sir Thomas Beecham. En dan gaan we naar Symphony in C mineur van Alice Mary Smith, waarvan het tweede gedeelte Allegretto Amoroso Allegro.

Alice Mary Smith, een Engelse componist. Geboren in 1839, gestorven in 1884. En deze symfonie in C-minor met 4 gedeeltes, waarvan het tweede gedeelte Allegretto Amorevole. Het orkest London Mozart Players met de dirigent voor Howard Shelley. En dan komen we bij de Vaughan Williams symfonie nummer 3, A Pastoral. Eerste gedeelte Lento Moderato Maestoso met Linda Hohenfeld, de sopraan.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Claude Debussy was een Frans componist die vernieuwing bracht binnen de ernstige muziek. Hij leefde van 1862 tot 1918. Hoewel Claude van eenvoudige komaf was en er binnen het gezin Debussy weinig aan muziek werd gedaan, werd zijn talent toch al vroeg ontdekt. In zijn leven heeft hij bewondering geoogst van diverse bekende componisten, onder andere van Gounod, want dat was een groot bewonderaar van Debussy. Van Claude Debussy gaan we luisteren naar Rêverie.

van Claude Debussy, rêverie, oftewel dromerij. Dat we ook vaak ongemerkt met klassieke muziek te maken hebben, merken we aan het volgende stuk, dat we allemaal kennen als de herkenningstune van het Eurovisie-uitzendingen. Het is van de hand van Marc-Anthony Charpentier, een Franse componist uit de 17e eeuw. En het is de prelude uit de lofzang Te Deum.

De prelude uit de lofzang Te Deum van Marc-Anthony Charpentier. Mercedes Sosa werd geboren in het noordwesten van Argentinië en was samen met haar man Manuel Oscar Matus een van de sleutelfiguren van de Nueva Canción-beweging. De liederen die ze ten gehoor bracht waren veelal maatschappelijk bewogen en stonden dicht bij het volk. Sosa moest in de jaren 80 vluchten uit Argentinië omdat de militaire dictatuur haar als bedreigend beschouwde en ze meermaals met de dood werd bedreigd. Ze woonde 3 jaar buiten Argentinië en in 1882 kon ze terugkeren naar Argentinië. En in februari 1982 gaf ze een aantal concerten in Buenos Aires. Daarna volgden nog vele albums. Ze zou er meer dan 40 maken. In het jaar 2000 won ze met Missa Criolla een Grammy voor het beste folkalbum. Mercedes Sosa overleed op

En u hoorde het Sanctus uit de Missa Criolla, gezongen door Mercedes Sosa. Beethoven, die geboren was in 1770, heeft een moeilijke jeugd gehad. En die maakte hem tot een somber en wantrouwend mens. Dit werd nog verergerd door zijn oorkwaal. Die begon op zijn 31ste jaar en die uiteindelijk leidde tot volledige doofheid. Dit verhinderde hem echter niet om door te blijven componeren en dirigeren. Hij werd dus een van de beroemdste componisten aller tijden. Wij gaan luisteren naar een rustig stuk muziek dat hij geschreven heeft. Namelijk Romance voor viool en orkest.

Romance voor viool en orkest van Ludwig van Beethoven. Yevgeny Onegin, oftewel Eugene Onegin, is een opera geschreven door de Russische componist Tchaikovsky. Het vertelt het ongelukkige liefdesverhaal van Tatjana en Onegin, waarin Tatjana in eerste instantie afgewezen wordt door hem. Enkele jaren later, als Tatjana inmiddels met de prins getrouwd is, ontmoet ze Onegin weer. Dit keer wil hij heel graag haar liefde hebben. Maar Tatjana wijst hem af, ondanks dat ze nog steeds verliefd op hem is. Ze is nu getrouwd en ze zal haar man trouw blijven. Uit deze opera gaan we draaien Polonaise.

Polonaise uit de opera Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Franz Liszt was een Hongaarse virtuose pianist en componist. Hij studeerde en speelde in Wenen en Parijs. En in zijn jonge jaren heeft hij heel Europa doorgereisd om concerten te geven. Van zijn hand gaan we luisteren naar Consolation nummer 3 in D-flat majeur.

Consolation van Frans Liszt. Coanga is een opera met muziek van Frederik Delius. De opera speelt zich af op een plantage in Louisiana in de tweede helft van de 18e eeuw. Het gaat over de liefde tussen het dienstmeisje Palmyra en de slaaf Coanga, die eigenlijk een Afrikaanse prins is. Zoals meestal in opera's loopt alles heel triest af en vinden beide geliefden uiteindelijk de dood. De meest beroemde muzikale passage uit deze opera is de melodie La Kalinda. En daar gaan we nu naar luisteren.

Lauca Linda uit de opera Goanga, muziek van Frederik Delius. Gilles Massenet was een Frans componist en muziekpedagoog. Hij was de productiefste en succesrijkste Franse operacomponist tussen 1870 en de Eerste Wereldoorlog. In 4 decennia schreef hij meer dan 30 opera's. Van 1892 tot 1894 werkte hij aan de opera Thaïs. Deze opera speelt zich af in Egypte. Meditation uit deze opera is een vaak uitgevoerd stuk concertmuziek dat u misschien wel kent.

Meditation de Thais van Jules Massenet. We gaan weer een wals van Strauss laten horen. Dit keer echter niet van Johann Strauss, maar van Joseph Strauss. De broer van Johann en dus ook de zoon van Johann Senior. Net als zijn vader en broer heeft Joseph veel walsen geschreven. Wij gaan luisteren naar Walser aus die Strauss-Buben. En het wordt gespeeld door het Radio Bratislava Symfonieorkest.

Walzer aus die Straussbuben. En dit was een wals van Joseph Strauss. Johann Pachelbel, geboren in 1653, was een van de 14 kinderen uit 2 huwelijken van een wijnslijter uit Nuremberg. Johann bleek erg muzikaal te zijn en hij ontwikkelde zich tot organist en componist. De meest bekende compositie van zijn hand is Canon in D. Daar gaan we nu naar luisteren.

En u hoorde Canon in D van Pachelbel. Bell. Jean Sibelius werd in 1865 geboren uit een Fins-Zweedse familie. Zijn Karelia-suite werd geschreven in 1893 voor de Viipuri Students Association in Finland. En de titel kreeg het toen Karelia Music. Het behoort tot de vroegste werken van Jean Sibelius, maar wel de meest bekende. Uit deze Karelia-suite laten we horen de mars à la Maria.

0: à la Marcia uit de Carreria Suite van Jean Sibelius.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond. De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor ons wekelijks programma All That Jazz. Ik ben Hans Nijs, de presentator en samensteller van dit programma en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En we zijn gestart met onze openingstune en die was van tenorsaxofonist Ben Webster met Just a Sitting and a Rocking. In de 30e jaren leidde Dave Brubeck een kwartet met daarin Paul Desmond op altsaxofoon. Het kwartet scoorde een wereldhit met het nummer Take 5. En met dit nummer beginnen we vandaag onze uitzending.

En dit was het kwartet van Dave Brubeck met op altsaxofoon Paul Desmond in Take 5. Het is een live opname met Gene Wright op bas, Joe Morello op drums. Het was bij een Carnegie Hall concert in februari 1963. We blijven nog even bij dit kwartet en we kiezen, ook uit de 60e jaren, Her Name is Nancy.

En dat was het kwartet van Dave Brubeck in Her Name is Nancy. Nog een pianist, Errol Corner. En net als Dave Brubeck was het vormen van grote groepen vermeed, deed ook pianist Errol Corner dit. Vaak trad hij op als solo-pianist en maakte daar ook veel opnamen van. Hij debuteerde in 1944 als 21-jarige met een trio. Hij heeft nooit muziek leren lezen, maar hij was een autodidact. Hij leerde zichzelf spelen. Vooral het spel met zijn linkerhand, en we noemen dat de laid-back linkerhand, waarmee hij de akkoorden achter de telt speelde. We luisteren naar Errol Corner in Back Home in Indiana.

En we hoorden pianist Errol Garner in Back Home in Ken in Indiana. We gaan naar de zangeres Seraphon. Al tijdens de recordband, een periode in de begin jaren 40... waarin de vakbond voor muzici het opnemen van platen had verboden... kwam in 1942 de toen 17-jarige Seraphon terecht bij de band van Billy Eckstine. En daarin speelt ook Dizzy Gillespie en Charlie Parker... Tijdelijk wel, maar ze waren toch aanwezig. Het was eigenlijk de eerste grote bebopband. Maar er bestaan geen opnamen van uit die tijd. Wel werkte Seraphon aan een grote toekomst... en groeide uit tot een van de allergrootste zangeressen. We luisterden naar haar in The Man I Love.

En dat was Seraphone met The Man I Love. Chet Baker, een geweldige trompetist, die na een vechtpartijtje enkele tanden miste en opnieuw moest leren trompet spelen. En die lange tijd samengespeeld heeft met baritonsaxofonist Jerry Mulligan. En die helaas, net als vele andere topmuzici, behoorlijk verslaafd was aan drank en drugs. Maar uit die mooie periode met Jerry Mulligan laten we die twee muzici horen in My Funny Valentine.

En dat waren trompetist Chet Baker en baritonsaxofonist Jerry Mulligan in My Funny Valentine. Buiten het trompetspel vulde Chet Baker vele nummers ook met zang. Een typisch gevormde zangstem die de jazzy-akkoorden prachtig volgde. Vaak met een heel romantische inslag, waardoor zijn nummers ook toch erg gevoelig werden. We laten nu zo'n nummer van Chet Baker horen. Het is de titelsong van de gelijknamige film Let's Get Lost.

trompetist-zanger Chet Baker in het nummer Let's Get Lost. Lionel Hampton begonnen als drummer, maar die al snel zijn hart verloor aan de vibrafoon. En ik mag wel zeggen, een van de beste vibrafonisten ter wereld werd. Heerlijk ook het meeneurien van hem met zijn eigen spel. En ofschoon hij ook vaak tijdens het spel een stukje probeerde te zingen, weten we dat dat niet zijn sterkste kant was. Maar hij wist het publiek te vermaken en tevens het spelen aan zich te binden. Ik zelf ben blij dat ik hem menig keer op het Noordse Jazz Festival in Den Haag heb zien en horen spelen. We gaan naar Lionel Hampton luisteren in het wereldnummer Rocking in Rhythm.

En u hoorde vibrafonist Lionel Hampton en orkest in Rocking in Rhythm. Een van de geweldige tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis is Ben Webster. De muzikus die ook de herkenningstune van ons programma speelt. Zijn geluid is kenmerkend door het spelen met de breathe. De momenten waar hij muziek maakt door alleen maar zijn adem door het instrument te blazen. Later ging hij regelmatig op tournee naar Europa. En zo kwam het dat hij een tijdje in Denemarken bleef wonen en uiteindelijk in Amsterdam terechtkwam, waar hij ook is gestorven. Tenorsaxofonist Ben Webster in My One and Only Love.

My One and Only Love. En dat was de toneelsaxofonist Ben Webster. Hierbij gestaan door pianist Art Tatum, bassist Red Callender en Bill Douglas op drums. En het was opgenomen in 1956. Veel gevraagde muziek is die van Glenn Miller. Zijn big band speelde jazz, maar dan toch vooral gericht op het danspubliek. Hij trok volle zalen, waar hij ook speelde, was regelmatig op tournee en vormde in de Tweede Wereldoorlog een army band om te spelen voor de Amerikaanse soldaten. Echter, tijdens een vlucht van Engeland naar Europa verongelukte het vliegtuig en kwam de totale band jammerlijk om. Wij gaan luisteren naar Glenn Miller en zijn orkest in het mooie nummer Moonlight Serenade.

En dat was Glenn Miller en his orchestra in Moonlight Serenade. Een andere muzikus die vele groepen en big bands heeft geleid is de beroemde klarinetist Benny Goodman. Hij is altijd de traditionele jazz, de swing, trouw gebleven en nooit meegegaan met diverse stromingen in de jazzmuziek als bebop, fusion, funk enzovoort. Net als trouwens ook Louis Armstrong deed. Benny Goodman gaan we luisteren in Body and Soul.

clarinetist Benny Goodman in Body and Soul. Een van de allerbekendste jazzzangeressen uit de vroegere periode van de jazzmuziek, dat is natuurlijk Billie Holiday. Een prachtige stem, een uitzonderlijke timing en een schitterend gevoel voor de frasering, maar die buiten de muziek eigenlijk een triest leven leidde. Ook bij het reizen met haar eigen groepen of aangesloten bij orkesten altijd weer in aanraking kwam met de rassendiscriminatie en bijvoorbeeld bijna nooit in een hotel kon slapen. Drank en drugs beheersten ook haar leven en zij is er uiteindelijk aan bezweken. Gelukkig is er heel veel muziek van haar bewaard gebleven. Wij gaan luisteren naar Billie Holiday in Moonlight in Vermont.

it.

Zangeres Billie Holiday in Moonlight in Vermont. Ah, we draaien nog maar een nummer van haar. We gaan door met het prachtige nummer uit opera Porky en Bess. En wel Summertime.

En u heeft geluisterd naar ons wekelijks jazzprogramma All Dead Jazz. En als afsluiting luisteren we nog even naar tenorsaxofonist Ben Webster. Presentatie van het programma Hans Dijst.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak, vermoedelijk van het Hanta-virus, op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bevolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.